is steeds geen vrede. Mensen soek geluk, toch vloei daar soveel tranen. Mensen soek na iets wat sin gee aan die liefde. Weet ook dan nog niet

dai sul pont. En hij eet. Daar was in die fijnste besonderhede precies beskryf wat hij hier op aarde so kon doen. En hij het zelfs uit die dood opgestaan en naar die hemel opgevaar. Al die getuienis wijst daar. Dit is alles 100% waar. Die Bijbel sê ook dat Jezus weer gaan terugkom om diegene te kom haal wat aan hom behoort. Ja, my vriend, daar is lewe na die dood. Daar is geen enkele rede om aan hierdie dinge te twyfel nie. Godse woord staan vast, alles sal voorbygaan, maar sy

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.